0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Voel je goed met de nummer

Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.nl.

Hij is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws. Voel je goed met de nummer.

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs

0: De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Voel je goed met een...

0: Extra FM. Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt.

0: Extra FM. Dit Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust.

0: Extra FM. Dit Extra FM nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
3: Park your car, camper or motorcycle stress-free at Alicante Airport? Choose EuroParkingAlicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair and inspection services. Parking available from just €285 per year. Check EuroParkingAlicante.com. Super simple, safe and affordable.
4: Dad, have you put on your sun cream?
5: Absolutely. I've put on a nice thick layer.
4: Granddad, you've got Nutella all over you. You really should wear your glasses.
6: Need prescription sunglasses at C.

0: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
1: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Omdat uw gezondheid niet kan wachten, staan we bij de spoedeisende hulpdienst van het ziekenhuis Hospital Quirón Salud Torrevieja 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar. Ons team van prestigieuze professionals en de nieuwste medische technologie zorgen ervoor dat u snel, efficiënt en zorgzaam wordt behandeld. Ons adres is Calle Partida de la Loma of bel ons op 966-925-779. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
3: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Meneer Hoho Aqua Center, alles für Ihr Schwimmbad finden?
1: Ja, Wasseraufbereitungsgeräten, Wärmepumpen, Abdeckungen, Chlorfilter, Poolreiniger und sogar Reparatur bieten Sie an. Hier findet man einfach alles. Außerdem haben Sie einen unglaublich umfangreichen Wellnessbereich. Hoho Aqua Center ist das vertrauenswürdigste Unternehmen, wenn Sie einen neuen Spa-Bereich oder eine neue Sauna suchen. Ein eigener technischer Service und ein kostenlosen Transport für fast alle Produkte in Raum Costa Blanca. Besuchen Sie das Hoho Aqua Center in Poligono, Industriegebiet La Pedrera in Benissa und auf hohoaquacenter.com.
2: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
3: Erwähnen Sie in unserem Geschäft, dass Sie Extra FM hören und erhalten Sie 5% Rabatt auf alle unsere Produkte bei Juju Aqua Center Benissa.
4: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like the North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
5: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, slamat makan.
6: Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne en lagerenhet som tilpasser seg dine behov. Rimelig, sikkert og pålitelig med helt nye enheter. Megorbox Self Storage Benissa tilbyr plassen du trenger. For mer informasjon besøk selfstoragecostablanca.es.
7: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De geplande staking van de 5000 Schipholbeveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
10: Op zoek naar authentiek Spaans eten en albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
11: Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal. Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland. Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
12: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je

0: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bobcats Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
1: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal. Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
2: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
3: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on hoohoohooaquacenter.com.
4: Stel u voor dat u over het volgende beschikt: een zorgadviseur, een vertaalteam, de keuze van het soort doktersbezoek, exclusieve kortingen en toegang tot een eerste klas wachtkamer voor uw welzijn. Dit alles en nog veel meer staat u te wachten met de Health Premium Card van het Hospital Quirón Salud Torrevieja. Vraag nu uw kaart aan in ons ziekenhuis en beleef een unieke zorgervaring. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
5: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
6: Una cocina no se compra todos los días. Descubre ATM Cocinas y Más en La Nucía. Cocinas de calidad de hacker, totalmente a medida. Todo tipo de encimeras y electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Y el más, también te ayudamos a crear el resto de tu hogar, siempre pensando contigo en cada detalle. Desde el diseño hasta el montaje profesional con asesoramiento personalizado. Visita ATM Cocinas.

0: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe-boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info, ga naar opslagcostablanca.es.
2: This summer, your place to be is Loyetta in Altea. Enjoy lunch or dinner by the Mediterranean with great cuisine and stunning sea views. Then relax at La Terrazza with a cocktail, a drink, and the best atmosphere. From Tuesday to Saturday, music, cocktails, and great nights. And every Sunday, enjoy our sunset sessions with amazing DJ Jess Set. Loyetta Restaurant and Terrace, next to Hotel Villa Gadea in Altea. This summer, see you at Loyetta.com.
3: In a world where everything changes rapidly,
4: Trivium invites you to pause,
3: to breathe,
4: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
3: It is a universal adventure for audiences of all ages.
4: Music, dance, and audiovisual magic.
3: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
4: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
3: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
5: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij twee mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Bestil din neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære i nye lokaler garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med færre timeavtaler. Nyt komforten i en klinikk der ditt velvære alltid står i fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss i Avenida de la Vir 82, 1A. Alvir Dental Studio, ditt smil viktig for oss.
8: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain and top-rated by Peñon and Robert Parker, where every glass tells a story and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
9: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patat NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patat in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patat Albier op Instagram.
10: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
11: You didn't come to Spain to worry. So insuring yourself well is not an unnecessary luxury. Bobcats Insurances cover all risk for English-speaking people since 1976. If you have been around for that long, then you understand insurances. Bobcats.es. For all your insurances. Your life is now...

0: Venetia. Nearby restaurant difference.
1: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen.

niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
1: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van een van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chappie 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
2: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
3: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
4: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
5: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com.
6: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide. Your gateway to the most exclusive world.
7: De hotspot van deze zomer? Lojetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Lojetta Restaurant en Terras naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij lojetta.com.
8: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com. The only luxurious 30-meter car wash on the Costa Blanca.
9: The village of Piddington has voted overwhelmingly in favour of independence from the UK.
10: We had 312 votes counted, which is nearly 92% of the ballot papers issued. And the results are as follows. We had 285 yes votes.
9: The symbolic protest was against plans to house more than 1,200 male asylum seekers at a nearby former military base. The Home Office insists the proposals are designed to be self-contained to reduce the impact on the local community. Police in Suffolk are continuing to look for a three-year-old boy who went missing yesterday afternoon. Noah became separated from a relative after visiting a playground in Brantham. Our reporter Barnaby Papadopoulos is in the village. He says officers are facing a huge challenge as the child is non-verbal and partially deaf.
11: He's currently undergoing an assessment for autism. That means he will not respond to calls of his name. So that is posing, I think, a particular difficulty for those people who've been out all night trying to look for him.
9: At least three people have been killed and another is injured after an NBC News helicopter crashed in Los Angeles last night. The city's mayor, Karen Bass, says she's absolutely devastated. After two recent phone calls, Andy Burnham will meet Donald Trump face-to-face for the first time since becoming Prime Minister. He'll join the President at the UN General Assembly in New York next week. The Office for National Statistics says the rate of inflation rose to 3.1% last month. That's up from July's figure of 2.9%. Economists had predicted a rise due to an increase in energy prices and the Iran war. And teenager Max Dowman helped Arsenal to a 4-2 EFL Cup victory against Ipswich last night. Tottenham are out after losing to Liverpool. That's the latest. I'm Tanya Snuggs.

0: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alfas del Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Hoo Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Hoo Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Hoo Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on Hoo Hoo aquacenter.com.
3: The best version of yourself without surgery. Our cosmetic dermatology department at Quirón Salud Torrevieja Hospital helps you enhance your natural beauty and achieve younger, more radiant skin without surgical procedures. Trust our experts and discover the most advanced treatments designed exclusively for you. Get your first consultation free of charge. Call +34 966 921 313 to book your appointment. Quirón Salud, health one person at a time.
4: Mention that you listen to Extra FM in our store and receive 5% discount on all our products at Jujuju Aqua Center Benissa.
5: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
6: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
7: Looking for authentic Spanish food in Albir? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albir opposite Hotel Albir Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albir.
8: Get ready for the ultimate Christmas celebration. Benidorm Palace presents the UK's number one vocal harmony group, The Overtones, live on the 6th of December. Celebrate their 15-year anniversary with festive classics, smooth harmonies, and feel-good hits from soul, Motown, doo-wop, disco, and pop. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
9: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange car wash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finistrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
10: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
12: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
13: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
14: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afstand.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
2: Autogarage Eddy Kramer.
3: Al meer dan 30 jaar een betrouwbare naam aan de Costa Blanca.
2: Voor een snelle vakkundige reparatie van uw auto maakt Eddy Kramer gebruik van de modernste apparatuur en goed opgeleid personeel. Ook voor het invoeren van uw auto of voor de ITV-keuring. Wij regelen alles. En bij een grote beurt kunt u gebruik maken van een leenauto. En we spreken uw taal. Dat is wel zo handig. Kom langs aan de N332 in Altea, schuin tegenover de Mercedes-garage en naast Repsol tankstation. Telefoon 965-845-401. Of check eddykramer.com. Garage Eddy Kramer. Houdt u veilig op de weg.
4: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
5: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
4: Om adem te halen.
5: En

0: Imagine having a health advisor, a translation team at your disposal, your choice of consultations, exclusive discounts, and access to a premium waiting room designed for your well-being. Get all this and much more with Quirón Salud Torrevieja Hospital's Health and Premium Card. Apply for your card at our hospital and start enjoying a unique healthcare experience. Quirón Salud, health one person at a time.
1: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
2: How about we go to space?
1: Right now?
2: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
3: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
4: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes. Een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
5: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: I look into my sphere. And I see. Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfas del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
2: Now, also specialized in all kinds of hearing aid devices.
3: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
4: Experience the magic of Christmas with Walk Like a Man, live at Benidorm Palace on the 20th of December. Enjoy the greatest hits of Frankie Valli and the Four Seasons with outstanding live vocals, stylish choreography, and a high-energy production. A spectacular Christmas celebration packed with timeless classics, unforgettable harmonies, and festive spirit. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
5: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
6: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finistrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
7: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
9: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinster beleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
10: Bestill det neste tannlegetime hos Albir Dental Studio. Med vår banebrytende teknologi og en komfortabel atmosfære I nye lokaler, garanterer vi en god opplevelse med effektiv og profesjonell service. Effektiv behandling gjort bare på en dag eller med flere timeavtaler. Nyt komforten I en klinikk der ditt velvære alltid står I fokus. Kontakt oss på telefon 966-86-5131 eller på Facebook. Du finner oss I Avenida del Albir 82, 1A. Albir Dental Studio, ditt smil viktig for oss.
11: Dreaming of a home on the Costa Blanca or looking to sell your property successfully? At Inmo Blau in Albir, you've come to the right place. With more than 28 years of experience and an extensive portfolio of properties in Marina Alta and Marina Baja, we guide you through every step of the buying and selling process quickly, professionally, and hassle-free. We are also here to assist you with both holiday rentals and long-term rentals. Discover all the possibilities at InmoBlau.com. Inmo Blau, your trusted real estate agent on the Costa Blanca.
12: Soms heb je gewoon net wat meer ruimte nodig. Voor je spullen, je plannen of je volgende stap. Bij Megorbox Self Storage Benissa regel je snel en eenvoudig een opslagruimte die met je meebeweegt. Betaalbaar, veilig, betrouwbaar. Met splinternieuwe boxen. Megorbox Self Storage Benissa biedt de ruimte die jij nodig hebt. Voor meer info ga naar opslagcostablanca.es.
13: Step into a world of passion, flavor, and tradition. Pepe Mendoza, Casa Agricola, crowned the most sustainable winery in Spain, and top-rated by Peñin and Robert Parker, where every glass tells a story, and the Mediterranean sun kisses the vines. Just around the corner from you. Book your visit now at casaagricola.es. We'll be delighted to craft your perfect wine experience.
14: De hotspot van deze zomer, Loyetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Loyetta Restaurant en Terras, naast Hotel

0: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alfas del Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
1: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
2: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for stress-free relocation.
2: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
4: Stressvrij je auto, camper of motor parkeren bij de luchthaven van Alicante? Kies voor europarkingalicante.com onder Nederlandse leiding. Direct afgeven en ophalen bij de vertrekhal. Veilig en overdekt. Inclusief oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's en voordelige was-, reparatie- en APK-services. Al parkeren vanaf €285 per jaar. Check europarkingalicante.com. Super simpel, veilig en voordelig.
5: Eddie Kramer Garage is the name you can trust. We offer a wide range of repairs using the latest equipment. We can carry out your ITV inspection and we speak your language.
6: Offering professional service for 30 years on the Costa Blanca. We can also supply a courtesy car or taxi service while your car is being repaired.
5: Find us at the N332 in Ortea at Partida El Planet 156 left. Call us on 96584-5401 or check our website eddiekramer.com. Garage Eddy, built for the road ahead.
7: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
8: Zin in een heerlijk ontbijtbord. Een krokant belegd broodje of een vers slaatje met kaas en garnaalkroketjes. Of wat dacht je van één van onze 10 heerlijke Belgische taarten? Een hartige of zoete pannenkoek of een warme Brusselse of Luikse wafel. En s'avonds? Dan geniet je bij ons van een heerlijke kaas- of vleesfondue in een gezellig interieur. Eén adres. Dolce en Fondue. Calle Ruperto, Chapi 12 in Albier. Bij Banco Sabadell onderaan de straat. Dolce en Fondue in Albier.
9: 3 restaurants, 1 roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. 3 restaurants, 1 destination, endless enjoyment.
10: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
11: Hertfordshire village has voted to leave the UK in a symbolic referendum held in protest against plans to house asylum seekers nearby. Residents in Piddington are against more than 1,000 male migrants living at a former military base. Parish Chairman Tim McNally says they have safety concerns.
12: If you try and bring 1,250 men into a community and you put them into a fenced environment that's not really locked, it's open, you're going to have some strange behaviours going on there, a nuisance which will occur. Not for most of them. It just is a small number, and that small number will cause a lot of problems.
11: The government insists the site's designed to be self-contained to reduce the impact on the local community. A major search is underway for a three-year-old boy who's non-verbal and partially deaf after he went missing yesterday afternoon. Noah is believed to have run off, getting separated from a relative in Brantham. An increase in energy prices due to the conflict in the Middle East has helped push up inflation to 3.1%. August's figure is up from 2.9% the month before. At least three people have died after a news helicopter crashed in Los Angeles. It was covering a collision between a car and a bus in the Chatsworth area yesterday. It's claimed Heathrow's third runway should only go ahead if the aviation industry pays for cleaner flying. Government advisers describe the airport's expansion as incompatible with net zero targets. And Tottenham's difficult start to the season continued after losing 3-1 at Liverpool in the EFL Cup. They're yet to win against a Premier League side so far. Former midfielder Jamie Redknapp says it's up to the senior players to react positively.
13: That's the only way it's going to turn for them, by showing character, by winning challenges, by winning duels. And then the crowd, make no mistake, I've played for Tottenham, I know what it's like. They will get behind you. They don't want to go there moaning and getting the ump with the players. They want to get a connection. They want to win football matches. They're embarrassed by how this is going at the moment, but it will change.
11: Arsenal beat Ipswich 4-2. That's the latest. I'm Tanya Snuggs.

0: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderluxe-boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Neem natuurlijk dat till Extra FM i butiken vår och få 5% rabatt på alla våra produkter hos Jujuju Aquacenda Benissa.
2: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
3: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
4: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
5: Looking for top brands at unbeatable prices? At Freetime La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Freetime La Nucia. The best brands, now with great discounts.
6: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finestrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
7: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
8: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen, onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media, zoals TikTok en Snapchat, verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and two live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
10: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze. Informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
11: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio, where your smile comes first.
10: Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
12: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddy Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddy Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddy Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddykramer.com.
13: Imagine having a private chef cook just for you. Bring the magic of Restaurante El Chato to your home or any venue of your choice. Enjoy an exclusive menu prepared and served by your private chef. Perfect for intimate dinners or special celebrations. El Chato, a Michelin star experience in your own home. For availability, please call 673-399-153 or visit elchatosingularevents.com.
14: In a world where everything changes rapidly,
15: Trivium invites you to pause,
14: to breathe,
15: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
14: It is a universal adventure for audiences of all ages.
15: Music, dance, and audiovisual magic.
14: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
15: Benidorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
14: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
16: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door DonPanchito.es.
17: Don Panchito.
16: Voel je goed met een

0: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
1: How about we go to space?
0: Right now?
1: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
2: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
3: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espanja-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
4: Don Panchito.
5: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen. En we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis. Het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
2: Into my sphere, and I see. Can't see a thing! Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses, and specialized in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz del Pi, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
3: Now. Also specialized in all kinds of hearing aid devices.
4: Heeft u last van staar? Twijfelt u of u een staaroperatie moet ondergaan? De gedachte aan een operatie aan uw ogen kan beangstigend zijn. Staar kan uw zicht nadelig beïnvloeden en het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Laat u onderzoeken door een deskundige zonder lange wachtlijsten. Bel iDoctorCostaBlanca.com in Albier op 966-866-600.
5: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
6: ¿Está tu coche listo para lucir un auténtico brillo de exposición? Visita Guasmundo, el primer túnel de lavado de 30 metros de la Costa Blanca. Disfruta de un lavado rápido con un potente prelavado, la ayuda de un equipo amable y con experiencia, un aclarado sin marcas y un secado perfecto. Todo en solo unos minutos, sin necesidad de cita previa. Guasmundo abre todos los días de 9 a 22 horas, detrás del Leroy Merlin junto a Conforama, en Finestrat. Visita guasmundo-mediocarguas.com. Limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente, con zonas de aspirado cubiertas para tu comodidad. Ven a visitarnos hoy mismo.
7: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benisa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benisa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
8: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
9: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
10: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
12: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cucina's IMAS in La Nucia. Kwaliteitskeukens van Hecker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
1: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afspraken.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Dinerclubspanje.nl, voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea. A 1,500 square meter garage and a spectacular 800 square meter showroom with amazing top quality cars with a 1-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea. 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
3: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
4: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
3: Om adem te halen.
4: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
3: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
4: Muziek, dans en audiovisuele magie.
3: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
4: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
3: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.

0: bij. IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villa Gioia en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
1: Moving to Spain? No worries with Holland España Line. Weekly transport, flexible storage, and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
2: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: grote parkeerplaats in het centrum. Waar op zondag de markt is, naast de dierenwinkel. Open van maandag tot en met zaterdag, van 8:30 tot 17:00.
1: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
2: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
3: Park your car, camper or motorcycle stress-free at Alicante Airport? Choose EuroParkingAlicante.com under Dutch management. Drop off and pick up directly at the departure terminal, safe and covered. Includes charging options for electric cars and affordable washing, repair and inspection services. Parking available from just €285 per year. Check EuroParkingAlicante.com. Super simple, safe and affordable.
4: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
5: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Gallen en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
6: ¿Está tu coche listo para lucir un auténtico brillo de exposición? Visita Guasmundo, el primer túnel de lavado de 30 metros de la Costa Blanca. Disfruta de un lavado rápido con un potente prelavado, la ayuda de un equipo amable y con experiencia, un aclarado sin marcas y un secado perfecto. Todo en solo unos minutos, sin necesidad de cita previa. Guasmundo abre todos los días de 9 a 22 horas, detrás del Leroy Merlin junto a Conforama, en Finestrat. Visita guasmundo-mediocarguas.com. Limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente, con zonas de aspirado cubiertas para tu comodidad. Ven a visitarnos hoy mismo.
7: Op zoek naar een nieuwe airco? Bij TPM Installaciones ben je aan het juiste adres voor de verkoop en vakkundige installatie van airconditioners door onze eigen ervaren airco-monteur. Geniet het hele jaar van een aangenaam binnenklimaat. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
8: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
9: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunes maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radio.

0: Op zoek naar authentiek Spaans eten in Albier? Bezoek Cantapetes, een uniek restaurant waar je je meteen thuis voelt. Geniet van heerlijke tapas, traditionele rijstgerechten, verse vis uit de baai, kwaliteitsvlees en smakelijke gerechten om te delen. Allemaal bereid met de meest verse ingrediënten. Geopend van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op woensdag zijn we gesloten. Op zondag zijn we alleen geopend voor de lunch. Je vindt Cantapetes in Albier tegenover Hotel Albier Garden. Beleef de echte smaak van Spanje bij Cantapetes in Albier.
1: Klaar voor elektrisch rijden? Met laadpalen van TPM Installaciones laad je je auto veilig en efficiënt op. Vakkundig geïnstalleerd door onze experts, betrouwbaar en snel. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
2: Experience the magic of Christmas with Walk Like a Man, live at Benidorm Palace on the 20th of December. Enjoy the greatest hits of Frankie Valli in the Four Seasons with outstanding live vocals, stylish choreography, and a high-energy production. A spectacular Christmas celebration packed with timeless classics, unforgettable harmonies, and festive spirit. Tickets available at the box office or at BenidormPalace.com.
3: Dreaming of a home on the Costa Blanca or looking to sell your property successfully? At Inmo Blau in Albier, you've come to the right place. With more than 28 years of experience and an extensive portfolio of properties in Marina Alta and Marina Baja, we guide you through every step of the buying and selling process quickly, professionally, and hassle-free. We are also here to assist you with both holiday rentals and long-term rentals. Discover all the possibilities at InmoBlau.com. Inmo Blau, your trusted real estate agent on the Costa Blanca.
4: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken.
5: Informatie via de site dinerclubspanje.nl.
4: Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
6: Verhuizen naar Spanje? Zonder zorgen met Holland España Line. Wekelijks transport, flexibele opslag en dat alles zonder langlopende contracten. Uw inboedel snel en veilig naar het zonovergoten Spanje. Holland España Line regelt het. Opslagruimte nodig tijdens uw verhuizing? Geen probleem. Holland España Line biedt flexibele oplossingen. Kijk op holland-espana-line.com of bel of app op 666-677-334. Holland España Line, uw partner voor zorgeloos verhuizen.
4: Dinerclub Spanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
7: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in Teulada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
8: Do you have cataracts? Are you trying to decide if you should have cataract surgery? The thought of surgery on your eyes can be scary. Cataracts can impact your vision and make it difficult to do daily activities. Be seen quickly by an expert without long waiting lists. Call the eye doctor Costablanca.com in Albia on 966-866-600.
9: Bent u op zoek naar een tweedehands droomauto? In topstaat en tegen de beste prijs? Eddie Kramer Groep in Altea. Een garage van 1500 vierkante meter en een spectaculaire showroom van 800 vierkante meter met geweldige auto's van topkwaliteit. Met 1 jaar garantie. Eddie Kramer Groep in Altea. 200 meter voorbij de Eddie Kramer garage. Bekijk nu alle topmodellen op eddiekramer.com.
10: Op zoek naar een gezellige plek in Altea? Kom naar Cafeteria Altea Mar, aan de Calle Sardinal 4, naast Bob Katz Verzekeringen. Geniet van heerlijke broodjes, smaakvolle tapas, sappige hamburgers en een frisse Estrella Galicia van de tap. En mis geen enkele voetbalwedstrijd op onze grote tv-schermen. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 3 uur. Cafeteria Altea Mar, de plek om samen te genieten.
11: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
12: Weeks been cordoned off by police in the search for a three-year-old boy in Suffolk. Noah disappeared from a playground in Brantham yesterday afternoon after becoming separated from a relative. He's partially deaf and non-verbal, with police reminding volunteers he won't respond to his name being called. James Castledge is the local MP.
13: In a situation like this, everyone wants to help. We've just got to keep doing what we can and communicating the message that where people have even, you know, a shred of information, rack your brains, please do report it. But in the meantime, obviously, our thoughts and prayers with the family.
12: Higher fuel prices and airfares pushed up by the Iran war have seen inflation rise again. The rate of price hikes hit 3.1% in August, up from 2.9% the previous month. The Prime Minister says next month's budget will be challenging, but insists it will address the cost of living.
14: It's why VAT will come off electricity bills in a few weeks' time. It's why we're taking action on bus fares and other things, just to give people that little bit of help, and that will need to continue. But there's a lot of resilience in the British economy.
12: The Conservatives say we're paying the price for Labour's choices. Meanwhile, the PM says his dad would have wanted him to be back out there as he returns to work following his father's death. Andy Burnham's thanks people for their messages of support. Police in Malawi have offered a reward of almost £13,000 after a British woman was kidnapped there. Nusrat Osman, who's 47, was abducted in the southern city of Blantyre on Friday. An Oxfordshire village has voted to leave the UK. People in Piddington held a symbolic referendum in protest at plans to house more than 1,200 male asylum seekers at a nearby former military base. And Amazon's announced a pay rise for its UK frontline staff. It will see increases of up to 5.6% from the end of the month. That's the latest. I'm Tanya Snuggs.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Discover Impulse Guide. The guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966-889-867. Impulse Guide. Your gateway to the most exclusive world.
2: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties. Met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto. Aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto. Spreekt uw taal.
3: De hotspot van deze zomer, Lojetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Lojetta Restaurant en Terras, naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij lojetta.com.
4: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Washmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Washmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Washmundo-carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
5: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Ontdek een nieuwe benadering van tandheelkundige zorg bij Albeer Dental Studio. Met geavanceerde technologie, een comfortabele sfeer en snelle professionele service zorgen wij ervoor dat je ervaring vlekkeloos verloopt. Minder afstand.

0: of contact ons via Facebook. Albier Dental Studio, waar jouw glimlach op de eerste plaats komt.
1: Horkerbilen, campingbilen eller motorcyklen din stressfritt vid Alicante Lufthavn. Välj europarkingalicante.com under nederländsk letelse. Levering och hämtning direkt vid avgångsterminalen. Tryggt och under tack. Inkluderar ledemulighet att få elbilar samt rimlig vaske, reparations- och kontrolltjänster. Parkering från 285 euro per år. Check europarkingalicante.com. Superenkelt, tryggt och rimligt.
2: Drie restaurants, één dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. Drie restaurants, één bestemming. Eindeloos genieten.
3: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
4: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
5: nodigt Trivium je uit om even stil te staan.
4: Om adem te halen.
5: En de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
4: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
5: Muziek, dans en audiovisuele magie.
4: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting, waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
5: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
4: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
6: Una cocina no se compra todos los días. Descubre ATM Cocinas y Más en La Nucía. Cocinas de calidad de hacker, totalmente a medida. Todo tipo de encimeras y electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Y el más, también te ayudamos a crear el resto de tu hogar, siempre pensando contigo en cada detalle. Desde el diseño hasta el montaje profesional con asesoramiento personalizado. Visita ATM Cocinas.

0: Extra.
1: Extra FM. Extra FM.
2: Let's go, girls.

0: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Slamat Makan.
1: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
3: Een Nederlands team, die vindt u in het HCB. Groep HCB Hospitalis biedt een Nederlandstalig team aan in haar polyklinieken en ziekenhuizen. En niemand zorgt beter voor u dan HCB. Maak kennis met onze specialisten. Dr. Ronge, Dr. Pasker, Dr. Van der Haven, Dr. Veugels en Dr. Valks. Het team die uw zorg medisch en administratief snel en soepel laat verlopen. Meer informatie? Stuur ons een e-mail. U wordt altijd in het Nederlands geholpen. Informatie@klinicabenidorm.com.
2: Spanje.nl voor ondernemers aan de Costa Blanca.
4: Tussen Benissa en Kalpen vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
5: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucia, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucia, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucia. The best brands, now with great discounts.
6: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
7: Is jouw auto klaar voor een echte showroomwaardige glans? Bezoek Wasmundo, de eerste 30 meter lange carwash aan de Costa Blanca. Geniet van een snelle wasbeurt met krachtige voorreiniging, met behulpzame en ervaren autowassers, streeploos naspoelen en een perfecte droging. Allemaal in slechts enkele minuten, zonder afspraken. Wasmundo is elke dag geopend, van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Achter de Leroy Merlin, naast Conforama in Finestrat. Wasmundo carwash.com. Schoon, snel en milieuvriendelijk en overdekte stofzuigplekken. Kom vandaag nog langs.
8: The Extra FM News is brought to you by washmundo-carwash.com. The only luxurious 30-meter car wash on the Costa Blanca.
9: En wie suspects been tipped off as part of the search for a missing three-year-old in Suffolk. Noah, who's non-verbal and partially deaf, was last seen in Brantham yesterday afternoon. Police say there's nothing to indicate anything sinister. Officers are asking local people to check their gardens and sheds in case he's hiding. Sarah Keyes from the village's parish council says the whole community's involved.
10: We've had people out all night. We've had volunteers in here all night. It's just touched people's hearts, I think. Everyone can really feel how emotional this could be. It could be your own child, and so people, yeah, have just felt called to come out.
9: A police officer who appeared on TV crime shows has been jailed for 4 years after asking for a female suspect's sex video. Ex-Sergeant Paul Street was also found to have encouraged colleagues to bully a teenage detainee. The Prime Minister has admitted next month's budget will be challenging after another jump in inflation. The rate of price rises hit 3.1% in August as the Middle East conflict drove up fuel costs. Andy Burnham says he understands the strength of feeling about migration after an Oxfordshire village voted to leave the UK. The people of Piddington held a symbolic referendum in protest at plans to house more than 1,200 asylum seekers nearby. Shadow Home Secretary Chris Phillips given his take.
11: This should be a massive wake-up call for the government. The people of Piddington are speaking for the whole country. The whole country is sick of illegal immigrants being allowed to enter our country and get accommodated, whether it's in hotels, flats, or military sites.
9: At least three people have died in a helicopter crash in Los Angeles. The chopper came down near a car park in the Chatsworth neighbourhood last night. And there's been a record number of complaints about water companies. The totals jumped by 84% in a year, with Thames Water and South West Water the worst performers. That's the latest. I'm Ruth McKee.

0: Looking for authentic Spanish food in Albir? Visit Cantapetes, a unique restaurant where you'll feel right at home. Enjoy delicious tapas, traditional rice dishes, fresh fish from the bay, quality meats, and tasty sharing plates, all prepared with the freshest ingredients. Open from 1 p.m. to 11 p.m. We are closed on Wednesdays. On Sundays, we're open for lunch only. You'll find Cantapetes in Albir opposite Hotel Albir Garden. Experience the true taste of Spain at Cantapetes in Albir.
1: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties met vaste prijs en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair technologie. Servidauto aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto spreekt uw taal.
2: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora Stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora Store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: Van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 to 5:00.
1: Keep the Christmas celebrations going with a spectacular Boxing Day at Benidorm Palace. On the 26th of December, join us from 8 p.m. for a fantastic evening of great food and entertainment. Enjoy a specially prepared dinner, followed by Trivium, a spectacular show filled with music, dance, color, and breathtaking performances. Celebrate Boxing Day with family and friends at Benidorm Palace. Book your tickets at the box office or at benidormpalace.com.
2: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
3: Hoe zou het zijn als er een privéchef voor je komt koken? Haal de magie van restaurant El Chato in huis of op een locatie naar keuze. Geniet van een exclusief menu, bereid en geserveerd door je eigen privéchef. Perfect voor intieme diners of bijzondere gelegenheden. El Chato, een Michelinsterbeleving bij jou thuis. Informeer naar de beschikbaarheid via 673-399-153. Of bezoek elchatosingularevents.com.
4: Sometimes you just need a little extra space. For your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benisa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable. With brand new units, Mejor Box Self-Storage Benisa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
5: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Peñin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
6: Are you looking for a second-hand dream car in top condition and at the best price? Eddie Kramer Group in Altea, a 1,500 square meter garage and a spectacular 800 square meter showroom with amazing top quality cars with a one-year warranty. Eddie Kramer Group in Altea, 200 meters past the Eddie Kramer Garage. Have a look at our top models on eddiekramer.com.
7: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Discover a new approach to dental care at Albeer Dental Studio. With cutting-edge technology, a comfortable atmosphere, and quick professional service, we make sure your experience is nothing but smooth. Fewer appointments and treatments in just one day. Enjoy the comfort of a clinic built around your well-being. Find us at Avenida del Albeer 82, 1A, or connect with us on Facebook, Albeer Dental Studio, where your smile comes first.
9: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
10: How about we go to space?
9: Right now?
10: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
11: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
1: Celebrate New Year's Eve in spectacular style at Benidorm Palace with our spectacular Trivium show, an exclusive gala dinner, live entertainment, and an unforgettable festive atmosphere. At midnight, celebrate with the traditional Lucky Grapes. Then keep the party going with an open bar, music, dancing, and two live orchestras. Book your tickets at the box office or at BenidormPalace.com. Welcome 2027 in style.
12: Discover Impulse Guide, the guide to gastronomy and luxury services. Promote your brand to an audience that values quality. We create spectacular private events, and we are the exclusive distributors of Lewis Oysters and Caviar. Visit us at grupoimpulse.es or call 966 889 867. Impulse Guide, your gateway to the most exclusive world.
13: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nuthia profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nuthia. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nuthia. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
14: Three restaurants, one roof. Endless enjoyment. Discover Grizzly's World in Moraida. Be surprised by exquisite sushi and fresh sashimi. Experience the bold and vibrant flavors of Mexico. Or indulge in Grizzly's much-loved classics. Whether you're looking for a relaxed lunch, a memorable dinner, or drinks with friends, Grizzly's World is the perfect destination for every occasion. Visit grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraida. Three restaurants, one destination, endless enjoyment.
15: Don Panchito. De muziek in dit uur wordt je aangeboden door donpanchito.es. Don Panchito. Met een

0: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at varicatimplantologia.com or call 900-909-159.
1: Ondernemers opgelet. Dinerclub Spanje. Maandelijks dineren en netwerken in de beste restaurants van de Costa Blanca. Samen met andere Nederlandstalige ondernemers en beslissingmakers in een prettige ambiance op een ongedwongen wijze informatie uitwisselen, dineren, je netwerk vergroten en elkaar versterken. Informatie via de site dinerclubspanje.nl. Contact via mailadres info@dinerclubspanje.nl. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca. Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com. Dinerclubspanje.nl. Voor ondernemers aan de Costa Blanca.
2: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
3: Servidauto in Altea is uw officiële Mercedes-Benz dealer en garage. Volledige reparaties. Met vaste prijzen en garantie op alle werkzaamheden door Mercedes-Benz. Servidauto werkt met alle verzekeraars en alle automerken. De reparaties worden uitgevoerd met de Mercedes-Benz Auto Repair Technologie. Servidauto. Aan de Partida Carte Blanche 39 in Altea. Bel ons 965-840-732. Servidauto. Spreekt uw taal.
4: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
5: Droom je van een woning aan de Costa Blanca? Of wil je juist je woning succesvol verkopen? Bij Inmo Blauw in Albier ben je aan het juiste adres. Met meer dan 28 jaar ervaring en een uitgebreid aanbod in Marina Alta en Marina Baja begeleiden wij je van aankoop tot verkoop. Snel, professioneel en zonder zorgen. Ook voor vakantieverhuur en lange termijn verhuur staan wij voor je klaar. Ontdek de mogelijkheden op inmoblauw.com. Inmo Blauw, jouw betrouwbare makelaar aan de Costa Blanca.
6: Är bilen din klar för en äkte utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter lange bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebeställning nödvändig. Varsmundo har öppet varje dag från klockan 09.00 till 22.00 bak Leroy Merlin vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök varsmundo-carwash.com. Rent, raskt och miljövänligt med överbyggda stövsugerplatser för din bekvämlighet. Kom inom idag.
7: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
8: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
9: police are urging people to avoid open waters and railways in their search for a missing three-year-old boy in Suffolk. Noah Woods disappeared yesterday after a visit to a play area in Brantham. Superintendent Tom Pearce from Suffolk Police says he's keeping an open mind over Noah's disappearance.
10: This is being treated as a missing person investigation at this stage, and there is nothing to indicate anything sinister or any element of criminality has taken place. We continue to call on local residents to please check your gardens, sheds and outbuildings, or any other place a child may be hidden or sought shelter.
9: Soaring fuel prices and airfares have pushed up inflation to a five-month high in August. The rate at which prices are rising came in at 3.1%. An ex-police sergeant who appeared on TV programmes has been jailed for 4 years after asking a colleague to send him a sex tape of a suspect. Paul Street's been found guilty of misconduct in a public office. Andy Burnham says he'll look at the issues raised by a community in Oxfordshire who voted to leave the UK in a symbolic referendum. The people of Piddington are angry over plans to process more than 1,200 asylum seekers at a former military site nearby. Meanwhile, the Prime Minister says messages of support he's received since the death of his father mean a great deal to him. Roy had Alzheimer's and apparently didn't know his son was Prime Minister. But the PM says his dad would want him to get on with the job.
11: It will be hard for a little while, but I also want to thank the leaders of the other parties, all of whom sent a message. It shows there is decency in British politics still, and that's lovely to see. So my dad would want me to be back out there, bringing some of the changes that he always pushed me to make.
9: And Lily Allen's praised ex-husband David Harbour's reaction to her West End Girl album, which was about the breakdown of their marriage. He says he respects her creating art from life. That's the latest. I'm Ruth McKee.

0: Experience the magic, the Swarovski and Pandora world of wonder and romance. Discover the amazing Swarovski and Pandora stores. Explore the latest collections of Swarovski jewelry, watches, and Pandora charms. Naturally brilliant, featuring pieces of impeccable craftsmanship. Visit the stunning Swarovski and Pandora store at Centro Comercial La Marina in Finistrat, as well as the new Swarovski Wonderlux boutique on Calle Gambo in Benidorm.
1: Inbraak, ziekenhuisopname, autodiefstal.
2: Het klinkt allemaal een stuk minder dreigend als u volledig verzekerd bent. Met Annemieke Rood van MCS Verzekeringen. Die heeft een complete Nederlandstalige staf en kan u dus zonder enige onduidelijkheid verder helpen. Onze directe lijnen met alle grote verzekeraars zorgen voor een up-to-date prijsvergelijking. U betaalt dus altijd het beste tarief.
3: Check onze website en vraag gelijk een offerte aan op www.mcsverzekeringen.com.
4: Is it true you can find everything for your swimming pool at the Hoo Aqua Center? Yes, water treatment equipment, heat pumps, covers, chlorine, filters, pool cleaners, just everything. And if you're looking for a spa or sauna, Hoo Aqua Center is the trustworthy company that you need. Also, everything for the bathroom and clean drinking water. Own technical service and free transport on almost all products in the Costa Blanca. Visit Hoo Aqua Center on the Polugano Industria La Padera in Benissa and on hoohoohooaquacenter.com.
5: Don Panchito.
6: De Nederlandse delicatessenwinkel. Iedere vrijdag heerlijk vers gebraden grillworst. En dagelijks vers belegde broodjes.

0: Patricia. Nearby Restaurant Difference.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp tot

0: invites you to pause,
1: to breathe,
0: and to see the world from a new perspective. Trivium is not a show.
1: It is a universal adventure for audiences of all ages.
0: Music, dance, and audiovisual magic.
1: A carefully crafted fusion where the world becomes part of the experience.
0: Bannerdorm Palace presents Trivium. We all have our own magic.
1: Book your Trivium dinner experience at BenidormPalace.com or at the Benidorm Palace box office.
2: Op zoek naar een veilige en professionele elektrische installatie of een renovatie van de installatie? TPM Installationes staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid. Onze experts installeren snel, vakkundig en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installationes.es. TPM Installationes. Duurzaam in de bouw en techniek.
3: Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
4: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden "It geht on". Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het radionieuws.
5: At Varicat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Varicat Implantology in Benidorm or book online at VeracatImplantologia.com or call 900-909-159.
6: Houdt u ook zo van Indonesisch eten, net als vele anderen? Kom dan lekker genieten van een topmaaltijd bij Restaurant Indonesia in Albier. Binnen of op het overdekte terras. Overheerlijke gerechten uit de traditionele Indonesische keuken die met liefde, kennis en passie gemaakt worden met verse ingrediënten. Afhalen is ook mogelijk. Heeft u wat te vieren? Informeer ook naar de cateringservice. Restaurant Indonesia in Albier. Op de Calle Andromeda nummer 18. En op Facebook. Wij wensen u alvast smakelijk eten. Oftewel, Selamat Makan.
7: Bij IMED Hospitalis ben je nu met je zilveren kruispolis volledig gedekt voor alle mogelijke zorg. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over alle administratieve handelingen. Je bent gedekt voor alle specialismen en we hebben een Nederlands team. Je bent welkom in onze IMED ziekenhuizen in Benidorm, La Cala Villajoyosa en in TU Lada. IMED Hospitalis, het Nederlandse ziekenhuis met dekking voor Achmea-klanten in Spanje.
8: Weekly transport, flexible storage and all that without long-term contracts. Want to move your belongings quickly and safely to sunny Spain? Holland España Line takes care of it. Need storage space during your move? No problem. Holland España Line offers flexible solutions. Visit holland-espana-line.com or call or WhatsApp 666-677-334. Holland España Line, your partner for a stress-free relocation.
9: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille de Palaciette 30 of bel 674-070707.
10: Är bilden klar för en äkte utställningsglans? Besök Varsmundo, den första 30 meter lange bilvasken på Costa Blanca. Nytt en rask bilvask med kraftig fårvask, hjälpsomme och erfarna medarbetare, fläckfri kylling och perfekt torking. Allt på bara någon få minuter. Ingen timebeställning nödvändig. Varsmundo har öppet varje dag från klockan 09.00 till 22.00. Bak Leroy Merlin, vid sidan av Conforama i Finestrat. Besök varsmundo-carwash.com. Rent, raskt och miljövänligt med överbyggda stövsugareplatser för din bekvämlighet. Kom in om idag.
11: Voel je goed met een

0: 3 restaurants, 1 dak, eindeloos genieten. Ontdek Grizzly's World in Moraida. Laat je verrassen door verfijnde sushi en verse sashimi. Proef de vurige smaken van Mexico. Of geniet van de geliefde klassiekers van Grizzly's. Van een ontspannen lunch en sfeervol diner tot een gezellige borrel. Bij Grizzly's World beleef je elke keer weer iets bijzonders. Bezoek grizzliesworld.com. Grizzly's World in Moraira. 3 restaurants, 1 bestemming. Eindeloos genieten.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Ontdek ATM Cocina's IMAS in La Nucía. Kwaliteitskeukens van Hekker. Volledig op maat, alle soorten werkbladen en apparatuur van vrijwel alle bekende merken. En IMAS, ook voor de rest van uw interieur, denken we graag met u mee. Van ontwerp

0: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
1: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: Open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 17:00.
1: Stap in een wereld vol passie, smaak en traditie. Bij Pepe Mendoza, Casa Agricola. Bekroond als de meest duurzame wijnmakerij van Spanje en hoog gewaardeerd door Penguin en Robert Parker. Waar elk glas een verhaal vertelt en de mediterrane zon de wijnranke kust. Op slechts een steenworp afstand van jou. Boek nu je bezoek via casaagricola.es. We kijken er naar uit om jouw perfecte wijnervaring te creëren.
2: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy. Met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palaciette 30 of bel 674 070707.
3: De hotspot van deze zomer, Loyetta in Altea. Geniet van een lunch of diner aan de Middellandse Zee met heerlijke gerechten en een adembenemend uitzicht op zee. Ontspan daarna op La Terrassa met een cocktail, een drankje en de beste sfeer. Van dinsdag tot en met zaterdag muziek, cocktails en geweldige avonden. En elke zondag kun je genieten van onze Sunset Sessions met de fantastische DJ Jesset. Loyetta Restaurant en Terras, naast Hotel Villa Gadea in Altea. Deze zomer zien we je bij loyetta.com.
4: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast LP organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
5: In een wereld waarin alles razendsnel verandert,
6: nodigt Trivium je uit om even stil te staan,
5: om adem te halen
6: en de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Trivium is geen show.
5: Het is een universeel avontuur voor publiek van alle leeftijden.
6: Muziek, dans en audiovisuele magie.
5: Een zorgvuldig gecreëerde samensmelting waarbij de wereld deel wordt van de ervaring.
6: Benidorm Palace presenteert Trivium. We hebben allemaal onze eigen magie.
5: Boek jouw Trivium-diner-ervaring op benidormpalace.com of aan de kassa van Benidorm Palace.
7: The Extra FM News is brought to you by Quirón Salud Torrevieja, recognized in 2017 as the best hospital in the province of Alicante.
8: It's been cordoned off by police in the search for a 3-year-old boy in Suffolk. Noah disappeared from a playground in Brantham yesterday afternoon after becoming separated from a relative. He's partially deaf and non-verbal, with police reminding volunteers he won't respond to his name being called. James Cartledge is the MP for South Suffolk.
9: In a situation like this, everyone wants to help. We've just got to keep doing what we can and communicating the message that where people have even, you know, a shred of information, rack your brains, please do report it. But in the meantime, obviously, our thoughts and prayers with the family.
8: The Prime Minister has insisted the economy's resilient after inflation jumped again. The rate of price rises accelerated to 3.1% in August as the Iran conflict drove up fuel costs. A right-wing extremist who called for attacks on migrants and minorities has been jailed for 5 years. Ivan Jennings, who's 46 and from Stafford, admitted encouraging terrorism in online chats and circulating a manifesto by Norwegian mass killer Anders Breivik. In one forum, he discussed how to get poisonous mushrooms into the food of Jewish people or Muslims. Andy Burnham says he'll look at the issues being raised over migration after an Oxfordshire village voted to become an independent state. Piddington's held a symbolic referendum after the government announced plans to house 1,200 asylum seekers there. Only 26 residents voted against the motion. The Prime Minister says there must be fairness.
10: Well, I understand the strength of feeling, and that's something that is across the country. But the only thing to do is to get the numbers down, the number of crossings down, and they are significantly down. They are now at a 7-year low.
8: At least 3 people have been killed after a news helicopter crashed in Los Angeles. The NBC chopper came down during coverage of a road crash. And there's been a record number of complaints about water companies. The total's jumped by 84% in a year. That's the latest. I'm Ruth McKee.

0: Mom, I'm bored. Can we do something fun?
1: How about we go to space?
0: Right now?
1: Yes! Our journey starts at Another World Calpe.
2: Make ordinary time unforgettable at Another World VR Arena in Calpe. Laugh together, scream together, fight zombies together, family adventures, birthday parties, nights out with friends, and team building experiences. Another World Calpe. The best memories are the ones you share.
3: Tussen Benissa en Calpe vind je restaurant Casa del Maco. Herontdek de Frans-Belgische gastronomie met de combinatie van mediterrane en vernieuwende invloeden. Laat je onderdompelen in de wondere wereld van wijnen. Casa del Maco heeft een uniek terras met uitzicht op de zee en de Peñón de Ifach. Je voelt je de koning te rijk wanneer je luncht of dineert in deze unieke setting. Meer info op casadelmaco.com. Hannes Galle en zijn team staan klaar om je gastronomisch te verwennen. Het hele jaar geopend.
4: U op uw best, zonder chirurgie. Op de afdeling esthetische dermatologie van het Hospitaal Quirón Salud Torrevieja helpen we u graag bij het accentueren van uw natuurlijke schoonheid en om uw huid die jeugdige glans terug te geven, zonder chirurgische ingrepen. Vertrouw op onze experts en ontdek de meest geavanceerde behandelingen exclusief voor u ontwikkeld. Nu uw eerste informatieve bezoek gratis. Bel naar 966-921-313 en maak een afspraak. Quirón Salud. Gezondheid van persoon tot persoon.
5: Beleef de magie. De Swarovski en Pandora-wereld van verwondering en romantiek. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-stores. De nieuwste collectie voor Swarovski sieraden, horloges en Pandora-bedels. Natuurlijk briljant en stukken van onberispelijk vakmanschap. De verbazingwekkende Swarovski en Pandora-store in Centro Comercial La Marina Finestrat. En de nieuwe Swarovski Wonderlux Boutique op de Calle Gambo in Benidorm.
6: Wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor duurzaamheid. Met zonnepanelen van TPM Installaciones ben je verzekerd van een vakkundige installatie, inclusief de legalisatie bij het energiebedrijf. Betrouwbaar, snel en met oog voor kwaliteit. Bezoek tpm-installaciones.es. TPM Installaciones. Duurzaam in de bouw en techniek.
7: Zin in verse friet en heerlijke snacks? Dan is Bon Patata NL Bier het adres voor vers gebakken friet. Met een ruim assortiment aan heerlijke snacks en lekkere sauzen. Bezoek Bon Patata in Albier. Naast Skyler Satellite en tegenover McDonald's. Volg Bon Patata Albier op Instagram.
8: The Legendary Cocktail Club in Albier is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albier, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
9: Looking for top brands at unbeatable prices? At Free Time La Nucía, enjoy discounts of up to 50% on a huge selection of seasonal products. Discover brands like The North Face, Levi's, New Balance, Hoka, and Skechers. Casual fashion, sportswear, designer bags, and children's footwear from baby to junior. Visit our 1,000 square meter store at Centro Comercial Ricardo, Avenida Sorolla, La Nucía, next to Aldi, just 8 minutes from Central Benidorm. Free Time La Nucía. The best brands, now with great discounts.
10: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference. Het Extra FM Nieuws wordt u aangeboden door Bobcats Verzekeringen in Altea. Uw verzekeringsmakelaar aan de Costa Blanca.
11: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. De reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
12: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies, borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
13: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7 in Benidorm at Camille del Palaciette 30 or call 674-070707.
14: Sometimes you just need a little extra space for your belongings, your plans, or your next step. At Mejor Box Self-Storage Benissa, you can quickly and easily arrange a storage unit that adapts to your needs. Affordable, secure, and reliable with brand new units. Mejor Box Self-Storage Benissa offers the space you need. For more information, visit selfstoragecostablanca.es.
15: Club Los Hollanderses in de Barranco Hondo in Alvast El Pi organiseert op 3 oktober een open dag. Heb je belangstelling om lid te worden van de Club Los Hollanderses? Kom dan langs op 3 oktober. En op 10 oktober is er weer de herfstmarkt. Gezellig struinen langs de kramen. Voor meer info ga naar de website hollanderses.nl. Club Los Hollanderses. Een sociëteit voor echte levensgenieters.
16: Is your car ready for a true showroom shine? Visit Wash Mundo, the first 30-meter-long car wash on the Costa Blanca. Enjoy a fast wash with powerful pre-cleaning, assisted by our friendly and experienced car wash team. Spot-free rinsing and perfect drying, all in just a few minutes. No appointment needed. Wash Mundo is open every day from 9 a.m. to 10 p.m. behind Leroy Merlin, next to Comforama in Finestrat. Visit washmundo-carwash.com. Clean, fast, and environmentally friendly, with covered vacuum stations for your convenience. Stop by today.
17: Voel je goed met een

0: De legendarische cocktailclub in Albier is terug. Onder een nieuwe leiding, met een frisse nieuwe uitstraling en een compleet nieuwe sfeer, staat Cocktailclub klaar om je opnieuw te verwelkomen. Geniet van een exclusieve avond, heerlijke drankjes, muziek, entertainment en prachtig gezelschap in een luxueuze ambiance. Cocktailclub Albier. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe ervaring en de perfecte plek om je avond door te brengen.
1: At Veracat Implantology, we've specialized exclusively in dental implants for over 25 years, helping thousands of patients regain their smile with fixed teeth in just 24 hours. Your first consultation, including a personalized diagnosis and 3D CT scan, is completely free. As an Extra FM listener, you'll also receive an exclusive 10% discount. Just mention Extra FM when booking. Visit Veracat Implantology in Benidorm or book online at veracatimplantologia.com or call 900-909-159.
2: I look into my sphere and I see.
3: Can't see a thing!
4: Having trouble with your eyesight? Then set your eyes on Optica Novalus from the Vistalia Group, your trustworthy optometrists. The best quality glasses and the latest technology. Optica Novalus, the best brands in all prescription glasses and sunglasses and specialised in contact lenses. Visit their team of professionals on the main street in Alfaz Del P, across the toy store. Or for an appointment, call 966-860-020.
5: Now. Also specialized in all kinds of hearing aid devices.
6: Zin in een lekker frietje met? Of een ouderwets smakelijke vleeskroket of frikandel speciaal? Of misschien je favoriete frisdrank uit Nederland? Kom gezellig langs bij Snackbar Albier aan de Avenida del Albier 7. In de Hoofdstraat, naast de Beach Lounge en de Moonlight. Altijd vers bereid, smaakvol en om van te genieten. Dagelijks geopend, behalve op maandag. Snackbar Albier. Tot snel.
7: Op zoek naar topmerken tegen onverslaanbare prijzen? Bij Freetime La Nucía profiteer je van kortingen tot wel 50% op een uitgebreid assortiment seizoensproducten. Ontdek merken zoals The North Face, Levi's, New Balance, Hoka en Skechers. Casual mode, sportkleding, designertassen en kinderschoenen voor alle leeftijden. Van baby tot junior. Bezoek onze winkel van 1000 vierkante meter in Centro Comercial Ricardo aan de Avenida Sorolla in La Nucía. Naast Aldi en op slechts 8 minuten van het centrum van Benidorm. Freetime La Nucía. De beste merken, nu met aantrekkelijke kortingen.
8: U bent niet naar Spanje toegekomen om zorg aan uw hoofd te hebben. Dus uzelf goed verzekeren is geen overbodige luxe. Bobcats Verzekeringen dekt alle risico's af voor Nederlandstaligen sinds 1976. Als je zo lang bestaat, dan heb je verstand van verzekeren. Bobcats.es, voor al uw verzekeringen. Uw leven voortaan zonder zorgen, in de zon. Bezoek Bobcats Verzekeringen en vraag vrijblijvend een offerte aan. Bobcats.es, Calle de Sardinal 4 in Altea, vlakbij Restaurant Difference.
9: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
10: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Meerlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het radionieuws.
11: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at Camille del Palaciette 30. Or call 674 07 07 07.

0: legendary cocktail club in Albier is back. Under new management, with a fresh new look and a brand new atmosphere, Cocktail Club is ready to welcome you again. Enjoy an exclusive evening, great drinks, music, entertainment, and beautiful company in a luxurious setting. Cocktail Club Albier, a new chapter, a new experience, and the perfect place to spend your night.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrum-linkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Elegantie, discretie en hoge klasse bij Club La Cueva Benidorm. 24 uur geopend, met privéparkeergelegenheid. Wij garanderen altijd uw privacy met ons zwembad, een jacuzzi, een suite of een terras met de meest mooie en vriendelijke dames. Club La Cueva, iedere dag 24 uur geopend. In Benidorm bij Camille Palaciette 30 of bel 674 07 07 07.

0: legendario Cóctel Club de Albir ha vuelto, bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo. Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws.
3: De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langstspelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Elegancia, discreción y alto standing en Club La Cueva Benidorm. Abierto 24 horas con parking privado. Garantizamos siempre tu privacidad. Comparte piscina, jacuzzi, suite o terraza con las señoritas más bellas y amables. En Club La Cueva, cualquier momento del día sabe a la mejor madrugada. En Benidorm, Camí del Palaciet 30. Teléfono 674-07-0707.
1: Voel je goed met de nummer 1.

0: legendarische cocktailclub in Albier is terug. Onder een nieuwe leiding, met een frisse nieuwe uitstraling en een compleet nieuwe sfeer, staat cocktailclub klaar om je opnieuw te verwelkomen. Geniet van een exclusieve avond, heerlijke drankjes, muziek, entertainment en prachtig gezelschap in een luxueuze ambiance. Cocktailclub Albier. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe ervaring en de perfecte plek om je avond door te brengen.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy. With our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace. With the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24/7. In Benidorm at Camille del Palacio 30. Or call 674-070707.
1: Met een nummer.

0: legendario cóctel Club de Albir ha vuelto. Bajo una nueva dirección, con una imagen renovada y un ambiente completamente nuevo, Cóctel Club está listo para darte la bienvenida de nuevo. Disfruta de una noche exclusiva, excelentes bebidas, música, entretenimiento y una compañía excepcional en un ambiente de lujo. Cóctel Club Albir, un nuevo capítulo, una nueva experiencia y el lugar perfecto para disfrutar de tu noche.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. Ja 21-leider Eertmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Voel je goed met een

0: Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palacio 30 or call 674-070707. Elegance, discretion and high class at Club La Cueva Benidorm. Open 24 hours with private parking. We always guarantee your privacy with our swimming pool area, jacuzzi, suite or terrace with the most beautiful and friendly ladies. Club La Cueva, at your disposal 24-7 in Benidorm at Camille del Palacio 30 or call 674-070707.
1: Dit is Extra FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Voel je goed met een

0: FM Costa Blanca. Te ontvangen op iedere radio van Alicante tot ver voorbij Gabia. De TuneIn Radio Portals en online via extrafm.es.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Voel je goed met een nummer.